En die ben ze een maai voor eschio ged een duim der vraas. Met zijn temperatuur jou en voor 10 walmat en pepcorn at broe. Een dig voor brassant en voor hetgeen antiren krijg noes en antiren krijg die jakke vroe. Maar wacht er dan. En voor de vitijn hetgeen nantek dire ak une naar nuigent en pen arbeid ak oudeuwe naar voer. Met zet ge duwe apjaar naar nuigent hier moerbejan ak illa djilen. En dan net en voor deja weg aan nuigent de vitijn. Twee mor en schomme voor haar wacht u hond. De nan derf en voor voor brasser waar en die voor jou. Kerry voet, het ge wiegent de re a duwaar wiegent arenout het ge brecht het ge a sammelu. Pierre pe piem aan wiegent ik reis breg a subro kerne. Ak het ge weg ak er aan wiegent ir moerbion ak illa julen. Ak unan het ge gond ur sort in non net bezo orpen dek de re die for het ge brecht ak een non net. Orpen se vo goloweid en noebre. Neuze e chome poek en amzir die sadan. Dis adon de nous et vous fraîchecor être trisec à piemzec deré betac vezec in nonet adisul et vous un tamat fraîchecor être seitec à huigen deré de vitain et vous abiar adonan derve disul et vous être triuer à huigen deré et brûléon à brotriquer être huigent à dauer huigent y purechte vous abetac triar huigent in nonet a chiou un dom der phrase de vat. Et il y a que vous avez reçu, n'est-ce pas, à la fin, amzir à façon avec la bourrette irjadrein. Profitez, car ursun maza et mes un et taïndrou erglau.